0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.
1: Merlijn de

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Janus en een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

vlieg, anders gezegd. Bewitch. En dat hele leuke C'est la vie. Jouw feel-good uur zou geen feel-good zijn als er allemaal niet zou inzitten. Want dat is net als een café zo.

0: altijd een leuke verschijning om ze erbij te hebben. Miss Montreal, en waar dan ook in jouw feel-good uur. Met nu naar Duitsland met Matthias Reim.
1: Ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ik heb das früher auch gern gemacht. Dich brauch ich dafür nicht.

Joël natuurlijk in zijn originele versie. Wat girl power op je radio met de Dolly Dots en Love Me Just a Little.

van Adele's Make You Feel My Love. Bandits en Mieke. Vrienden, dat was hem weer. Wij hopen dat u genoten hebt van dit Feel Good Uur. En we geven nog een laatste slinger aan de discobal van jouw Feel Good Uur. Dit is Earth, Wind & Fire en September.

Ja, lekker vet. Die uiterst slanke en behendige. Was weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden,

We werden gek van de Flippo's. Dat was de garage in 1995. Ja, er werd wat afgeruild, vrienden. Mau, en muziek mocht er ook wezen. Deze lieve tante liet een drietal hits voor ons achter. Eén van de grote hits van Wakefield. When I think of you. En ze komt uit Denemarken. Meurde, meurde, kneurde, meurde, smurde, brurde. Heerlijk. Dat alles wat lekker is en bovenal van liefst veel in de Middle of the Road Show. Zo meteen een fijne achter de keuken gereden. Allereerst is hier uit Spanje Baccarat.

0: Dit was al wel gewaagd, hè, 1977. Komt dit nu eigenlijk wel op de Nederlandse radio? Ja, het komt. Gewoon omdat het komt. Yes, sir, I can work. Hier was het eerste plaatje voor deze twee Spaanse schoonheden. Baccara. Ach, dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk, hoor.
1: Voor achter de
0: keukengordijnen. Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kalf duwen. Maar een stuk of stuk.

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. We hebben een gesprek gehoord tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt de een. Ik kan geen kikker in de stal duwen. Ha, de tekstschrijver veerde meteen

Gordon Meredith Lightfoot, volkszanger, componist en tekstschrijver. Afkomstig uit Canada, maar in dit geval een heerlijk luisterliedje uit 1970. If you could read my mind.

Als je me vraagt van waar de knecht, kan ik je straks voor en vannacht voor wakker maken? Nou, hier loop ik helemaal warm op, vrienden. Ja, echt. When I was young and I listened to radio.

0: zo heet de jonge god. Heb jij dat gevoel ook wel eens in de regio? Ja, natuurlijk. Okay, oh ja, natuurlijk. Middel of de roadshow, vrienden. Sinds kort ook via wifi.
1: Wifi.
0: Wifi. En Facebook. Oh, Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en Jorik Weters Love.

in Vlaanderen totaal niets deed en betekende hitparade, stond hij toch al op nummer 1 in de States. Nou, don't throw it all away van het vroege broertje Gibb. En die Gibb die zo ongelukkig als hij is gekomen. Veel te jonge leeftijd. Zo, een aantal lekkere voltooid verleden hitjes gehad, vrienden. Genoeg? Oké, morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele

All That She Wants is een single van de Zweedse band Ace of Base uit het album Happy Nation uit november 1992. Vrienden, welkom. De laatste aflevering van deze week. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En we hebben muziek, hè? Wat dacht je wel? Ja, ja. Ik heb Demis Roussos in deze aflevering. Ik heb Vultura, Len Barry, Engelbert Humperdinck. Ik heb Bransky Beat, ik heb Harold Melvin en vele anderen. Tweede plaat. Black Eyed Peas met Mamacita.

Hij startte zijn carrière bij Aphrodite's Child. Ken je nog wel, hè? Van Rain and Tears. Je hoorde Demis Roussos met Forever and Ever. Ik heb een bekende jarige vandaag. En dat is Mark de Grijze. Een ex-voetballer en ook momenteel voetbalanalist. Mark wordt vandaag 61 jaar. Hij stopte met voetballen in 2002. En hij speelde onder andere bij Club Brugge, bij Anderlecht, bij Sheffield, bij Eindhoven en bij A. Gent. Zijn carrière sloot hij af bij Germinal Beerschot.

En daar gaat Speedy González. Hadden we hem nu nog zien? Oeh, dat is het. Hoog zo hoog. Mensen. Zou daar richting aanwijzers moeten plaatsen. Niet te veel natuurlijk.

0: Engelbert Humperdinck met Quando Quando. Je kent die man nog wel, hè, van Please Release Me, zijn eerste grote succes. We gaan even terug in de tijd. Het was 4 september 1920, dus 106 jaar geleden. In België heeft die dag de eerste ijzerbedevaart plaats. Het is een bedevaart ter nagedachtenis van de gesneuvelde Vlaamse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De bedevaart wordt in Diksmuiden gehouden.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops upside your head, say oops upside your head.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vaak nemen huisgenoten iedere wasbeurt een propere handdoek. Zoals bij douchen of in bad gaan. De handdoeken vliegen erdoor en mama zit met de was. Wel, je kan gerust 3 dagen doen met een handdoek. Want je komt toch schoon onder de douche vandaan, hè? Waarom zou je dan elke keer een proper handdoek pakken? Hang natte handdoeken te drogen over het traphek. En de volgende dag zijn ze weer klaar voor gebruik.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: We gaan eerst even kijken naar Thuis vanavond, 8:20. De spanning tussen Rosa en Femke bereikt een hoogtepunt, waardoor er eindelijk een broodnodig gesprek plaatsvindt. Cody is bereid om tot het uiterste te gaan. Céline lijkt haar emoties niet langer onder controle te kunnen houden. En dan is er Familie op VTM vanavond 8:05. Brahim heeft een vermoeden van wat er gaande is in Ilja's kamer. En Benny weigert het probleem onder ogen te zien. Kiki maakt zich zorgen over haar toekomst. En Cedric is woedend op Veronique.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Don Hightower die zingt This World Today is a Mess. Ja. Wat is het nu eigenlijk? Nog een berichtje. Parkeerfrustratie. Houten Belgen met de wagen uit de steden, vrienden. Volgens Touring laten bijna 4 op de 10 bestuurders steden links liggen, omdat het parkeren er veel te moeilijk is geworden. Het weerbericht. Vandaag vrijdag 23 graden, de zon is weg, wolken, regen. Morgen zaterdag 21, zonnige dag. Zondag, dat is een mooie, 24 graden, hele dag zon. Maandag 25, zon, lichte bewolking, kans op regen. En dan dinsdag 20 graden. Volgende week woensdag 18, zon en regen. En donderdag ook 18. De vakantieoorden, Tenerife 26 graden. In Las Palmas 25, in Malaga 27, in Antalya 33 en in Benidorm 27 graden. Bedankt dat u bij ons was. We zijn er weer maandag. Teken het aan in jouw agenda of leg een 3-dubbele knoop in je zakdoek. Dat kan ook. Mag je allemaal doen. Maar we willen je niet missen, hè? Nee, we zijn vrienden. We leven en welzijn tot maandag. Dit is de Love Unlimited Orchestra.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de lunch.

radio op de lijn. Ja, op je favoriete radiostation natuurlijk. De lunchbreak is er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verkoelende muziekjes vandaag. Ja, inderdaad wel. We begonnen met Smart C en Nadia en het allemaal met een essay party. Ja, we zijn nog maar begonnen en zullen wel weer vertrekken natuurlijk. Hè. Goedemiddag, smakelijke eten, van harte welkom op deze vrijdag. Je weekend is weer begonnen. Dat voel je, dat zie je, dat smaak je, dat ruik je. Hier is Cuddly Toy en het allemaal van Rochefort. Ik weet wel een stukje kaas, hè? Rochefort, ja. Helemaal niets van, het is een Amerikaan. Oh, ja. Yeah.

Tot aan het helemaal, tot aan het haartje van het plaatje natuurlijk. En de Sly Family. En dit allemaal met Sly. En dit allemaal met hun family affair. Wat hebben ze in de family? Stays in de family, zeggen ze dikwijls wel. Dat moet ook zo blijven natuurlijk. Hier is Muddy Waters en Manish Boy.

Ja, en dan hebben we later zijn lichtjes uitzingen natuurlijk, hè, zoals gewoonlijk. Hè. Dat waren de Edwin Hawking Singers natuurlijk. En dit al met hun Oh Happy Day. Als er nu nog geen happy day is, wel, dan wordt het nu wel happy natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Nog tot het eind van 1 uur de lekkerste muziek op je radio natuurlijk. Bij de museum, bij het eten, om je lekkere eten te laten verteren als het ware. Hier zijn de Lemon Pipers en Green Tambourine. Dat allemaal op jouw vrijdag, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen.

Inderdaad, ze zijn nog altijd op zoek naar een andere hoek. En natuurlijk, ik heb het allemaal over The Chimes. And I still haven't found where I'm looking for. Ja, als je die vindt wel, dan zal het er waarschijnlijk ook niet liggen. Moet je eens eventjes op een andere plaats gaan zoeken natuurlijk. Vrijdagmiddag, de weekend, of het weekend is begonnen. En van harte welkom dat je erbij bent natuurlijk hier weer deze vrijdagmiddag. Hier is Patrick Swayze en She's Like the Wind.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: Lunchbreak, breaking news toon.
4: Inderdaad, we zijn alweer toegekomen aan de laatste dag van de week. De vrijdag natuurlijk, hè. En het lunchbreak breaking news van toen. Eventjes over het hijsen van 12:30 geworden. Goedemiddag. Cass Elliot, beter bekend als de Mamas en de Papas. Zangeres Mama Kees overleed vandaag in 1974 op 32-jarige leeftijd aan een hartaanval in haar slaap. Ze logeerde op dat moment bij collega-muzikant Harry Nilsson in Londen. Hier zijn de Mamas en de Papas en dit allemaal met hun California Dreamin'.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En daarna net zetten we weer op en de week. En onze hittip, wel, die zet er ook weer helemaal op. Hij wordt vanaf nu een ex-hittipie natuurlijk. Ik heb het over Topic en Mackie G natuurlijk met Sorry, Sorry Papi.

tot volgende week. En volgende week weer een nieuwe, natuurlijk een nieuwe hit-app hier in de jungle. In de jungle, ja, inderdaad wel. Hier is Tight Feet en The Lion Sleeps Tonight.

Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En we begonnen met de Tiger Feet. Ja, inderdaad, Tiger Feet and the Lion Sleeps Tonight. Hopelijk wel, hè. Dan kun je een beetje rustig rondwandelen, als het ware. En een beetje afkoelen. Hier is Wild Cherry. En hey baby, play that funky music.

inderdaad wel een klein beetje een minder bekend nummer natuurlijk. Hè. Maar daarom laten we zo ook de artiesten van de week zijn natuurlijk ook om wat minder bekende nummers eens aan het woord te laten. Hier in de Lunchbreak volgende week weer een nieuwe artiest van de week natuurlijk. Dat was muziek van Softcell en dit allemaal met hun Frustration. Hier is Curtis Nielsen en She's So High. Ja, 1,60 meter dacht ik. Ja, zoiets.

0: Ja, laat ze maar uitzingen. Zo, ja, inderdaad, ze zijn uitgezongen. Dat was King natuurlijk en Love and Pride. Het is weer al vrijdag dus. En het is ook weer al tijd geworden voor deze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Soul Asylum en Runaway Train. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Maak er een mooi weekend van.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Nederlandstalige Tour.
3: Op de Nederlandstalige Tour met

Een goed idee is een nummer van Ben Kramer uit 1974, geloof ik. Hè? 75 zie ik net staan. En het is afkomstig van zijn album. Ja, een goed idee. De rest van de informatie ontbreekt, want er is heel weinig info over te vinden over dat nummertje. Is eigenlijk ook geen hit geweest. Goed, welkom in een uurtje op de Nederlandstalige Tour. En dit op jouw favoriete radiostation, Anbroek en Gunter Levy. Gelukkig samen.

Ja, ja, een vergeten pareltje was dat natuurlijk. En Mary Lynn en schat, zeg niet nee. Nicole en Hugo, ze hebben het over vuurwerk.

Het blijft prachtige muziek die hij ons nagelaten heeft. En Rob de Nijs met Alles wat ademt. Een nummertje eigenlijk uit 1985, maar pas in 86 in de hitparades terechtgekomen. Van zijn album Puur Zang, terug naar Vlaanderen met Daalman. En die heeft het over Vleugels.

Nummertje dat ze vindt op zijn album. Dit is hoe het voelt. Je hoorde René Vroger en Leef Vandaag. Frank van der Linden is aan de beurt. Is de leadzanger van de Nederlandstalige rockgroep De Mens. Maar ook solo heeft hij nummertjes gemaakt. Onder meer deze, Verdwenen Vrienden. Je hoort het hier in Op de Nederlandstalige Tour.

Dat was het dan, hè? De Testament van Boudewijn de Groot, 1966. Je vindt het op zijn album uit dat jaar voor de overlevenden. En dat was in der tijd nog mono. Geen stereogeluiden toen, hè? Hier is Clouseau met hun versie van de puberteitsjaren. Een cover van Urbanus.

Eigenlijk een nummertje over het leven, hè? Van de geboorte tot de sterfdatum. De sprong in het duister. Peter Koelewijn was dat uit 1985. Een nummertje dat je ook vindt op zijn album uit 1984. Diepe Water. Onze collega Rudolf Stevens. Waarom hou je niet van mij?

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met

0: Een vrij kort nummertje als het mij vraagt. Grem Savanna en Bandera Latina featuring Rob Meinhart. Ik hou eigenlijk van alles, hè.
1: Kameradski, kameradskova, pravda, perestrojki, glasnost, molitvo, zgenor.

1989, deze uit Ziel uit mijn, of de ziel uit onze lijf, heet het album De Perestroika Tja Tja Tja. Dat waren ze, The Strangers. De drie is, til me op. Ja, gewoon omhoog heffen, hè.

Ja, ja, ik moet aan je denken een hele dag. Willy Sommers was een van de laatste ook alweer in deze aflevering op de Nederlandstalige Tour voor deze week. Bedankt voor het luisteren het afgelopen uurtje hier op jouw favoriete radiostation. Ik ga je laten met deze, de Hooglanders. Ik dacht dat jij een vrouw was. Tot volgende week, hè.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur, muziek.
3: In de radio, Menno Dekker.

dekradio vaststaat. Met Paul McCartney en Wings. En de band on the run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur. En een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar. Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco-hit. Titel Operator.

0: weet dat je rood is, ze staan al bij mijn binnen namelijk. Nou, wat denk je? De witte muizen!
1: Dit is een zender van Illegale Joop. Uit 1980, echt zo'n tijdsbeeld van toen met Dingetje.
2: Dat is ja wohl mijn...

0: be there. Het zal wel slang zijn voor you must be there. Je zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: plaatje van ABBA. 1974 al. En Waterloo. Drie achter elkaar. Direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen hoor.
1: Wow.
0: De drie J's. Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien.

Niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan. Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky...

Het Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook nog? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the Night Together.

Wat een stem, hè? Barbara Streisand. Never give up. Ik geef ook nooit op. Ik heb nog eventjes eentje klaarstaan van Gino Vannelli. En niet zomaar. Hij woonde een tijdje hier vlakbij de Dekker Radio Studio in Amersfoort. En dat was in oktober 2021 om te componeren. En hij, je kon hem ook af en toe eens op een terrasje tegenkomen daar. Dat was wel grappig eigenlijk. Maar hij is weer terug naar af. En wij ook hier bij Dekker Radio. Want de laatste heb ik gestart van Gino. The Measure of a Man. Tot de volgende keer maar weer.

Ja, kijk eens aan. Toeval of niet, maar daarnet hadden we nog Harold Faltermeyer uit de film The Beverly Hills Cop. En dit kwam ook uit die gelijknamige film Glenn Frey met de Heat Is On. Blijf hangen.

0: kon ze echt een klein beetje gaan vergelijken met Cyndi Lauper, zo'n extravagant figuurtje. Het was Pat Benatar met Love is a Battlefield.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Die magische toverspreuk die heeft al heel wat geld ingezameld voor heel wat grote groepen. En dat was toch wel een van de eerste die op de markt werd gebracht in de jaren 80. Onder de noemer de Steve Miller Band. Dat was Abracadabra. Blijf hangen. Zometeen muziek van Nick Kershaw met The Riddle. Maar eerst Bruno Mars in die turbulente show met The Risk It All.

0: moet je toch een heel klein beetje met me eens zijn. Schitterend om een aflevering van start mee te gaan. Tom Dice en Me and My Guitar. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze New Wave Band werd opgericht in 1978 met als drijvende kracht zanger en gitarist Robert Smith. Van oorsprong noemde eigenlijk de band de Easy Cure. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar een van die parels uit de hitparade van 1980. U luisterde naar The Cure en A Forest.
1: De lekkerste hits met Bart Botta.

De tijdloze classics druipelen simpel weg uit je radio met een pareltje uit de hitparade van 1984. U kunt het misschien niet geloven of niet, maar het behaalde eigenlijk nog geen top 10 in onze eigen hitparade. We hadden het over Juliane Veiding en G-Nicht in die staat Holdnacht. Met vervolgens Kleimans en Van Geel hier in de nooit vervelende hit. En we hebben het over de juf Helena.

0: De tekst van Losing My Religion heeft eigenlijk helemaal, maar dan nog helemaal niks te maken met het kwijtraken van het geloof. Het is een Amerikaanse uitdrukking uit het zuiden die aan het eind van je Latijn moet betekenen. Ja hoor. Een prachtig liedje dat we terugvonden in 1991 dat net geen top 5 hit bereikte in de hitparade. U luisterde naar R.E.M. en Losing My Religion.
1: Bart Mutar.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Een uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

0: Wat een kippenvel moment in deze radioshow. Dat is eigenlijk het minst wat je kan zeggen. Een ongelooflijke, schitterende song dat we terugvonden in de hitparade van 1975. Barry Manilow en Mandy. En kunt u het geloven of niet, maar dit werd eigenlijk bij ons geen grote hit in de hitparade. Met vervolgens muziek van Frans Bauer.
1: Nu ik ouder word,

0: Cliff en het eerst had voor het eerst een hit in 1980. En behaalde met Driver's Seat een vierde plaats in de hitparade. In 1981 scoorden ze eigenlijk opnieuw een hit met deze hit. En werd eigenlijk ook gebruikt in een commercial voor autoradio's. En ze behaalden daarmee de eerste plaats in onze hitparade. Onder de slogan 2 voor de prijs van 1. We namen jouw muzikaal terug gezellig mee in de tijd naar de 1980. Sniff en het eerst en Driver's Seat. Onderweg Bon Jovi en Robbie Williams.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

Kennis en Kring, nog altijd prachtig in ons gehoor. De naam komt van het Engelse woord scab, wat betekent eigenlijk stakerbreker. Guy Swemming kwam op de groepsnaam na het zien van een reportage op BBC over de mijnstakingen in Engeland. We namen jou muzikaal terug in de tijd met de scabs. Vervolgens gaan we naar Oekraïne met Dasha en Austin.

Deze Oekraïense blies nieuw leven in de country muziek en stond wekenlang op nummer 1 hit in de hitparade van 2024 met het wondermooie Austin. Dit waren ze weer de Nooit Vervelend Hits. Ik dank voor het luisteren. Mijn naam is Bart Mantaar en zeg je heel graag tot volgende week.

Ja, hey, hallo, goedemiddag, goedenavond, hoe je het ook bekijkt. Eerste vrijdag van de maand september. Ja, de 239ste uitzending hier. Hitriders on Friday. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op het Hit Radiostation. Waar u dus nu naar luistert. Ja. Is te ontvangen via DAB+. Ook grote delen van Nederland op AM747. Mensen kunnen ons ook beluisteren in

zat om te luisteren naar deze 239e aflevering. De eerste in de weerkundige herfst eigenlijk, ja, moeten we zeggen. Want de weerkundige zomer is voorbij. Maar ja, wij gaan toch nog lekker door hoor met die zomerse geluiden hier bij jouw hitfrequentie. We maken er een zomers programma van. Zomerse muziek. En trek er ons niks van aan. Als je weet dat je komende zondag weer 25 graden mag verwachten. Dus ja, dan kunnen we niet spreken van een weerkundige herfst, toch niet? Nee. Alhoewel dat de bladeren steeds vroeger aan het afvallen zijn. Dat merk ik ook dagelijks of tweedagelijks toch wel. Ik moet bijna om de dag of om de twee dagen bladeren wegharken. In mijn tuin, ja, die vallen gewoon van de bomen. Echt vervelend toch wel als je er nu al mee begint. Stel je voor, normaal gezien gebeurt het maar vanaf half oktober tot in december. Maar nu, jongen, het is niet om nog huis over te schrijven, zeg maar.

Ja, het is een vrijdag zoals een andere, zeg maar. Maar ja, we schuiven toch op. Septembermaand intussen. Het begint zo s'avonds toch een klein beetje af te koelen. Ja, je kan al eens een trui gebruiken als je nog buiten wil zitten op het terras. En met veel geluk kan je dat doen zonder dat het regent. Want die regenbuien tussendoor, ja, die zijn er soms een beetje te veel aan dan. Maar voor de tuin is het natuurlijk wel uitstekend weer. Ik heb, om heel precies te zijn, vorige week dinsdag gras gezaaid. En deze week dinsdag stond het er al door. Ja, echt waar, op een goede 7 dagen tijd eigenlijk. Ja, niet te geloven.

0: Ja, ja, zo is dat. Ik wil alleen bij jullie zijn. I'm only wanna be with you. Eind jaren 80, een grote hit voor Samantha Fox. En we zijn ons programma eigenlijk een klein beetje verkeerd begonnen weer. Het moest met dit eigenlijk.
1: It's Friday!

0: van die gezellige tijd destijds op zeer in de radio's met onder andere ook collega Mark Jacob. Komt u nog een beetje lachen ook met ons, ja?
1: Welcome to Hight Riders with Josh van den Bos. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beat.

Johnny Mathis. Je hoorde Gone, Gone, Gone. Het is hetgeen wat wij ook gaan doen. We gaan ervoor. Tot 7 uur vanaf de 239e Hit Riders op vrijdag. Hier zijn de Jacksons.

0: dat swingt toch lekker, vind je niet? Die goede oude sound van de Jackson 5. De Jacksons met andere woorden en Blame It On The Boogie.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Ja, de Titan is geen origineel, maar wel een coverversie. Een geremixte versie. De Extended Mio Mix. Hoorde je van deze lang cool woman in een black dress. De Hollies, met andere woorden. Lekkere plaat, ik wil op een vrijdagavond als deze. 4 september kom je er nu pas bij. Hartelijk welkom. Wie weet waar je ook luistert. Dat het ons gerust is weten. Bent u aan het luisteren vanuit het buitenland? Laat het ons maar eens weten.

0: Gezellig, dat vind je niet? Het lijkt wel oud, maar het is eigenlijk pliksplinternieuw. Het zijn de drie dochtertjes van Womack & Womack. De Womack Sisters noemen zij zich. If I Let You, ja. Nee, we gaan jullie niet laten. En er is ook nog iemand bijgekomen hier in de studio. Goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het ermee? Ik zie de zon door het studioraam. Zie jij dat ook, Jacqueline?
1: Ja, ik zie zeker de zon.
0: U
1: en
0: ziet het ook.
1: Het is goed weer.
0: Oh, Jacqueline, kom jij straks in het tweede deel terug met rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ik kom zeker en vast terug in het tweede deel.
0: Ik kijk er al naar uit, Jacqueline. Ik kijk er al naar uit. Ik hoop je te verwachten zo om en bij, ja. Ik weet nog niet wanneer precies, maar we zien het wel.
1: Ja, want ik ben in verlof, eventjes ook.
0: Oh, kijk eens aan, Jacqueline is in verlof. Laten we eens even die plaat herstarten, want dat is toch een beetje een valse start eigenlijk. Zo weet je. Ken je deze plaat, Jacqueline? Martha Reeves en de Vandellas.
1: Ja.
0: Is Dancing in the Streets.

ook nog eens gezongen door de Rolling Stones, als ik me niet vergis. Jawel, jawel, jawel. Mick Jagger maakte dat ik ook aan deze Dancing in the Street. Intussen heb ik hier in de studio de airco al een beetje moeten aanzetten. Je gelooft het of je gelooft het niet. Jacqueline is binnen geweest en het is hier ineens zo warm. Bedankt voor het drankje, Jacqueline.

0: zo'n gezellige plaat dit. Robin Schulz en Waterman. Take it slow, ja. Oh, zo'n gezellige sound, jongens. Hoe vind jij hem? Ik vind hem uitstekend, hoor. Het is een plaat die van mij gerust in de top 10 mag.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Ja, en ik deed deze week een oproep via de social media om lid te worden van Hit Riders. En we hebben nog altijd geen 900ste lid, zie ik.

0: klinkt toch nog altijd geweldig, vindt u niet? Die sound zit goed. De Pasadena's. Eind jaren 80 moet dat geweest zijn. Tribute Right On. En ik had het zo net over onze Facebookpagina Hit Riders. We blijven steken op 894 leden. En ik had beloofd, het 900ste lid, die krijgt van ons een verrassing. Of die gaat althans in de bloemetjes gezet worden. Dus ik zou zeggen, mensen, maak je gratis lid vandaag nog.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Ik zou graag 900 leden hebben hier. In onze Hit Riders groep. We blijven plakken op die 894. Komen er nog een paar bij gedurende deze show, wie weet.

paar grote hits in die 70s. In de zeesender tijd, met andere woorden dus. Je hoorde No, No, No. En ik keek ook even op onze social media. Op onze poll, zeg maar, om te stemmen. En ik moet eerlijk bekennen dat Eros Ramazzotti en Tina Turner op de laatste plaats staan. Niet meer van anderen, denk ik.

0: moet je zeker doen als je op vrijdagavond nog met de wagen gaat rijden en zeker niet dronken achter het stuur kruipt. Het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen nu.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik heb geen idee wat me precies is overkomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd en dat er daardoor diep van binnen iets is bij me losgekomen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij elke herinnering aan hoe het vroeger precies was. Langzaam maar zeker raakte ik de controle over mezelf kwijt en voor ik het wist had dat verlangen naar vroeger me compleet in zijn macht. Er viel niets tegen te doen. Als jij maar weet dat ik je geen pijn heb willen doen, echt niet. Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Wat de precieze reden is geweest van onze breuk weet ik nog steeds niet zeker. Misschien was het mijn onzekerheid, daar heb ik wel vaker last van. Of misschien was ik bang dat je niet genoeg van me hield. Alleen de gedachte daaraan bezorgde me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik probeerde uit te zoeken of je niets voor me verborg. Als we samen waren deed ik mijn best om iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets. Om de simpele reden dat je niets voor me te verbergen had. Ik was juist degene die iets moest opbiechten. Ja, dat heb ik nu gedaan. Geloof me, ik heb je zeker niet opzettelijk willen kwetsen, maar wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is dat ik nou eenmaal erg jaloers ben aangelegd. Ik was bang dat jij iets met een ander zou hebben en daardoor was ik even mezelf niet meer. En omdat ik zo'n jaloerse kerel ben jij nu voorgoed uit mijn leven verdwenen.

Proxy Music. And I'm Just a Jealous Guy. De plaat is een verhaal deze week. Waarvoor dank kan collega Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart dat je dit zo mooi voor ons weer wou vertalen, zeg maar. En een plaat die er eigenlijk een beetje goed bij aansluit, van iemand die er al een paar jaar ook niet meer is, is deze. Arno Hintjes, jij bent een vriend van mij.

0: Je bent de vriend.
1: Ja, zo bescheiden als hij was. Arno Hitchens. Jij bent een vriend voor mij. We zijn er ook al een paar jaar. Dat we er moeten afscheid van nemen hebben van deze Arno. Woonde. Gewoonte getogen in Oostende. Het is 5 voor 6. Dit is de Hit Rider Show 239ste. Het is vandaag 4 september 2026. En hier is Bart Peters. Ik maak graag afspraak tot na 6 uur. Dan zijn we er weer voor het tweede deel. Tot 6 uur nog deze herstjes van Bart Peters. Zonder de Romeo's weliswaar.

Ho, ho, ho, welkom in het tweede deel, Hit Riders op vrijdag. De 239ste uitzending vandaag al. Kijk eens aan, en we zitten met onze één been nog in de zomer. En met ons andere been in de weerkundige herfst. Ja jongens, waar gaat dat naartoe? Ik begrijp er niks meer van. En het geeft voor zondag 25 graden Celsius.

0: voor me zo en mijn mopjes. Ja, het is vrijdagavond. Ik voel het weekend. Ik ruik.
1: Een hele goede middag. Goeie middag. Goeie middag.
0: Ik ruik het weekend. Ja. Het klinkt raar, maar ik ruik het weekend. Ik heb zo'n zin in een feestje.

0: Ja, er waren nog twee gebroers die hier een grote hit mee scoorden. Onder andere Jess en James, weet u nog wel. Maar de Tramps die deden het nog eens even over in de 70s. De oude hit van Jess en James staat voor ons nog eens op. Je hoorde Move.
1: Play only the best music in the world. This is your number one.
0: Alleen de grootste hits worden hier bij ons op vrijdagavond. Van een geweldige dame gesproken. Ze was deze zomer nog in Lokeren in Oost-Vlaanderen aanwezig. Op de Lokerse feesten nog wel zwaar. Dit is Donna Summer. This time I know it's for real. Bij ons is het altijd for real.

Ze dalen te veel. Klasse muziek gemaakt te veel de afgelopen 50 jaar, zeg maar. Donna Summer, ja. This Time I Know It's For Real kwam uit 1989. Al doet dat er weinig toe. Het was een geweldige grote hit. Maar kent u ook nog deze?

0: Ja, toch nog altijd leuk om eens terug te horen, vindt u niet? Die geweldige, oude slagers eigenlijk wel, noem ik dat. Conny Froboes en zwei kleine Italienen.
1: Jukebox klassieker.

U kent ze ongetwijfeld van Surfing USA. Jane and Dean was dit. 1962 met deze geweldige gouden oude jukebox klassieker, al zeg ik het zelf. Baby Talk, Jane and Dean. En dan is het nu tijd voor dit. Ja, ja, die knopjes zijn mij hier een beetje weer van de wijs aan het brengen, zeg maar. Hier zijn de drie J's. Oh, je zit in hoofd.

de jaren 90, 1995, voor de Wakefields. When I'm Think of You. Het is 3,5 voor 6:30 op deze 4 september 2026 in onze 239ste Hit Riders op vrijdag. En ik dacht zo bij mijn eigen mezelf, laten we eens een plaatje draaien waar ook Denderleeuw in vernoemd wordt. En ja, u denkt waarschijnlijk, waar gaat gij dat nu halen? Wel, kijk, ik haal het uit een nummer van Willem Vermanderen. Nam het op begin jaren 60.

Willem Vermaanderen en het trekt op geen kloeten. Dat was ja, toch wel een nummer. Ik weet niet of u het opgemerkt heeft, maar de mensen die uit Denderleeuw zijn of in Denderleeuw wonen, die kwamen erin voor eigenlijk.

0: Ja, als je dit hoort, dan weet je ook hoe laat het is, toch? Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En jongens, er is weer massaal gestemd, waarvoor dank trouwens. Er waren terug 3 laureaten online sinds dinsdagnamiddag. Sinds dinsdagavond. Ja, ik weet niet meer precies rond welk uur ik het gepost had. Maar ik zag onmiddellijk al veel mensen hun stem uitbrengen op de Manhattan Transfer. En dat is ook zo gebleken, want als ik zie, de Manhattans, Kiss and Say Goodbye, het nummer uit 1976, dat gaat lopen met zomaar eventjes 53% van de luisteraars hun stem. Dat is toch wel enorm veel, moet ik eerlijk toegeven. Als je ziet, op de tweede plaats in het lijstje stond het nummer van The Strangers, Xenzo Gera Police. Uit 1986, dat is het nummer. En ik tik het even aan op de computer hier en het geeft 28% van de stemmen. Ja, niet slecht eigenlijk toch wel voor een nummer van The Strangers. Ja. Dan derde in het rijtje, daar verschiet ik wel een beetje van. Eros Ramazzotti en Tina Turner zongen in 1997 Cosé de la Vita. Maar dat kreeg eigenlijk veel te weinig stemmen om aan bod te komen om als eerste, laat staan als tweede gedraaid worden in deze lijst Hitriders. Keuzeplaat van de luisteraars. 17% is niet genoeg, dus dat betekent dat de Manhattans deze week gaan lopen met de meeste stemmen. Met andere woorden, 53% van onze luisteraars stemden op deze Kiss and Say Goodbye. En dat is dus deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Wat een lekker nummer. Goed voor 53% van jullie stemmen. Manhattans, 1976. Kiss and Say Goodbye. Ja, dan was er ook nog zoiets als een nummer van de Strangers. Ze zijn zo geren police. Ja, misschien zijn er een heleboel mensen die daar ook op gestemd hebben, die ze politieagent zijn. Of wie weet ook, graag politieagent willen worden. Of ja, wie weet wat. We krijgen een stem voor de Strangers van Rudy Bethany Hendrik Sipra. Ja, ik noem er hier een paar op. Eddie Phillips stemt ook op de Strangers. Annick Herman zit dat ook. Een paar dazen. Johan Hendrik stemde ook op de Strangers en Xenzo Gera Police. Dat heet ook Stefan Quintijn, Hilde Meert en Philip Magieu. Dus om deze mensen niet teleur te stellen, gaan we de plaat ook draaien natuurlijk. Ja, 28% van onze luisteraars stemden op deze Xenzo Gera Police uit 1986. Hier zijn de enige echte Strangers uit Antwerpen.

0: Ja, goed, voor 28% van de stemmers in onze lijst, in onze poll die sinds dinsdag online stond op onze Hitriders Facebookpagina. Onze groep, die nog altijd ietsje minder dan 900 leden telt, dus 900ste lid mag zich aan een geweldige verrassing verwachten. Neem dat van ons af. Xenzo Gerard Police uit 1986 was dat.
1: Hitriders op vrijdag met Jos van den Bos.
0: Ja, de plaat die er vorige week uitviel was deze. En nu hebben we onze belofte gemaakt dat we elke week de plaat die er vorige week uitviel aan bod komt in het programma dat we dus nu bezig zijn. Met andere woorden, dus we draaien nu de plaat die er vorige week niet in zat. Hier is Van McCoy.

0: Ja, deze plaats vier jammer genoeg vorige week uit de boot eigenlijk, uit het lijstje van drie. Toen ging Kim Wilde met Kids in America lopen met de meeste voorkeurstemmen. En onze tweede kwam aan bod, Cliff Richard en The Shadows. En die geweldige hit uit 1963, Dancing Shoes. Maar van een geweldige hit gesproken, dit was toch ook een geweldige hit. Maar ja, hij kreeg te weinig stemmen vorige week. Dus Sven McCoy, Soul Cha Cha Cha, kwam dus niet aan bod.
1: Esto es Hit Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Bos Van Den Bos. Buenas noches.
0: En we blijven nog even in dezelfde sfeer hangen met deze van de Barbarella. Weet u het nog, toen niemand keek en iedereen had het gezien naar de pin-up club? Hier is...

0: plaatje werd gemaakt eind jaren 80 toen iedereen naar de pin-up club keek. Iedereen had het gezien, maar niemand wist waarover het ging. Je hoorde Barbarella en We Cheer You Up in de pin-up club.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Het is 7:14 Zijn we goed op tijd, lieve mensen thuis? Ja, ik denk het wel. Hier is Jacqueline Segers.
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo, hallo, Jacqueline. Vertel eens, ik had je uitgenodigd voor de rubriek Wat eten we vandaag? En wat staat er op het menu, Jacqueline?
1: Ja, dus vandaag maak ik aardappeltjes klaar met mastic, met Bianese saus.
0: Oh.
1: En lekkere worteltjes met erwten. En als dessert heb ik voor een lekkere vlamtaart voorzien.
0: Zeg Jacqueline, heb je plannen voor komend weekend? Want men geeft voor zondag 25 graden, zonnig weer. Dus eigenlijk zitten we al een beetje in de herfst met ons één been. Maar met ons andere been zitten we toch nog altijd een beetje in de zomer.
1: Ja, maar ik ga een citytripje maken.
0: Een citytrip?
1: Ja, want ik ben in verlof.
0: Je bent nu in verlof, Jacqueline.
1: Ja.
0: En ga je er dan volgende week vrijdag bij zijn in de volgende uitzending?
1: Ja, dan ga ik er terug wel bij zijn.
0: Ah, ja, je gaat terug zijn. Want dan brengen we de 240ste. We zijn dus vandaag aan de 239ste uitzending op deze 4e september bezig. En volgende week de 240ste. We gaan iets speciaals doen, Jacqueline, voor de 250ste uitzending. Weet jij zo al een beetje wat we zouden kunnen doen, denk je?
1: Ik heb al een paar ideetjes.
0: Heb jij al een paar ideetjes wat we kunnen doen? De luisteraars thuis kunnen natuurlijk ook suggesties geven. Ze kunnen altijd berichtjes sturen of via chat op onze Facebookpagina. Wat zou jij doen tijdens de 250ste uitzending? Laat het ons gerust weten. Jacqueline neemt alle berichtjes door en iedereen krijgt zeker een vast antwoord. Dus mensen die thuis graag een suggestie willen naar voren brengen voor onze uitzending, de 250ste uitzending, maar er is nog 11 weken te gaan, lieve mensen, dus het is nog niet onmiddellijk voor direct. Maar ik zou zeggen, denk er toch al eens aan en stuur het ons door. Intussen hebben we ook nog graag dat iedereen zich lid maakt van onze gratis Hitridersgroep. Dat we de 900ste het 900ste lid, met andere woorden, kunnen een speciale verrassing aanbieden. En Jacqueline heeft ook al iets in petto, heeft ze tegen mij gezegd. Dus wie dus nu gratis lid wordt en de 900ste, die gaat door ons natuurlijk gecontacteerd worden. En daar krijgt, of die krijgt iets speciaals. Zo, Jacqueline, dat was het voor vandaag?
1: Ja, zeker.
0: Kijk eens aan. Dankjewel. Tot volgende week vrijdag.
1: Ja,
0: kom je dan
1: tot
0: weer?
1: Tot volgende week vrijdag.
0: Oké, een fijne weekend, Jacqueline.
1: Dag.
0: Hier is Huey Lewis en The News. Meneer wil iets speciaals. I want a new drug, zegt hij.

0: oude stokzoon, lief mens, gij die Jacqueline. Elke week komt ze langs in de studio. Je brengt betere hapjes en drankjes. Terwijl wij hier programma maken voor jullie. Dus dat zien jullie thuis allemaal niet, wat zij hier allemaal doet. Intussen ruimt zij de boel hier een beetje op. En dan komt ze ook nog aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Dit is Jos
2: van den Bos.
0: Nog geen even keren we terug op het overlijden van Dolly Parton, weet je nog wel. Ja, 80 jaar jong werd Dolly Parton.

Wat een geweldige dame. Dolly Parton, zij laat een fortuin achter van $450 miljoen. En dat zal geschonken.

Ja, ik kan me goed voorstellen dat jullie nu ook in de mood zijn voor te dansen. Ik heb jullie waarschijnlijk al op goed been gezet. Dat deden we samen met deze van de Nolans en I'm in the mood for dancing. Zo, dat was er weer eens een keertje, deze 239ste uitzending van Hit Riders op vrijdag. We bedanken jullie voor het luisteren. We maken graag afspraak volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer om 5 uur precies. Nog veel pret met de rest van de collega's hier op jouw Hit Radiostation. En ook bedankt vanwege Jacqueline om te luisteren. Vergeet het niet, dus massaal lid te worden op onze Facebookpagina Hit Riders. En de 900ste die mag zich alvast verwachten aan een verrassing. Ja, wij gaan eruit. U gaat er waarschijnlijk nog niet in. Maar wij gaan een grapje eten en maken graag afspraak voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Groetjes nog. Fijne weekend. En maak er het beste van. Tot dan. Dag.

van een song. Soms gaat de tijd te snel. En we gaan nog eens een prachtig duetje draaien van Barbara Streisand en Robin Gibb met deze Guilty.

trouwens heel graag een van zijn mooie nummers in ons programma van Muziekdoos van Dees Bouke. En na Bouke met Eenzaam is de Nacht Zonder Jou gaan we meteen de Broes nog eens draaien. Een van zijn grote hits. I Am Fire.

Konings met een van haar mooie songs. En die dame heeft er heel wat over op haar palmares. Je moet maar eens een kijkje nemen naar haar carrière. Wat voor hits die dame al heeft gemaakt. En nog altijd opnieuw, want haar recente single is ook een kanjer. Namelijk, er hangt iets in de lucht. En dit, ja hoor, ik maak geen grap. Dit is People.

waarschijnlijk niet zo vaak voorbij komen, deze van Samantha. Maar ik heb hem voor jou toch nog eens met veel plezier onder het muzikaal stof onderuit gehaald. En dit hoef ik hem eigenlijk nog wel aan te kondigen. Het is gewoon een monsterhit, maar hij verdient het. Justin de Wild, Cheerio.

1979 met deze Bye Bye Lady. En dit is onze lieve, sympathieke collega Jimmy Dean. En we gaan met haar naar Barcelona.

stemgeluid op jouw radio met deze van Jamie Dean. En we gingen met haar muzikaal naar Barcelona. Er werd mij gevraagd om de kermisklanten eens te draaien. Waarom niet? Doen we met plezier. Hier zijn ze met Costa del Sol.

Ze hebben ooit een massa platen verkocht, deze kermisklant dus. En scoorden gewoonweg hit na hit. In de tijd met op volle toeren. Dus waar is toch die gouden muzikale periode naartoe? Hey, gaan we nog eens een beetje pit brengen in deze muziekdoos? Met een vrolijke jongen. Hij zingt erover, onze collega CDV. Hij is zo vrolijk.

biertjes voor jou in ons programma van deze muziekdoos. Maar we gaan meteen ook nog eens terug naar Nederland. Met dit recentere werk van Els Bakker.

dat was er dan, Els Bakker, vrienden. Maar ik moet mijn muzikaal muziekdoosje dichtmaken dus, om plaats te maken voor andere collega's. Onze twee uren zitten er wederom op, maar we komen met veel plezier bij jou terug een volgende keer. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En ik ga afsluiten met een parel van een nummer met een mooi stemgeluid. Geniet er nog van mee. Dit is Kees Versluis. Nog veel plezier met de collega's. Tot een volgende muziekdoos.

gingen een hele poos terug in de tijd met deze oudere hit dus. Maar meteen over naar het recentere werk, tezamen met deze mooie. Van Chris Ryloff. En hij brengt voor ons het verhaal over Helena.

Een van zijn grote hits van deze Bobby Ranger vanuit vervlogen tijden dus. Een man die in de 70er jaren grote hits scoorde. We gaan nog eens verder met muziek uit ons eigen Vlaanderland. Met een mooi stemgeluid. Deze Davy Wouters, droom jij ook van mij?

gevraagd om deze nog eens te draaien van de Drifters en natuurlijk Kissing in the Back Row. En dan doen we het uiteraard met ontzettend veel plezier. Heb jij soms ook een nummer dat je graag wilt terughoren in deze aflevering van Muziekdoos? Wel, laat het ons gewoon weten. Het kan via rudolfstevens@telenet.be. Een leuke country hit van Emmerou Harris, gebracht door Elisabeth Hope. You never can tell, say, la vie.

blijven nog even op de Country Tour in ons programma van Muziekdoos met deze klassieker. Gebracht door Erik van Heijgen. Telkens weer.

Jacqueline bracht voor ons een mooie versie van La Vie en Rose, de hit van Edith Piaf. Een ouwtje van Paul Severs. La, la.

0: waar is de tijd naartoe? Als Jantje Smit scoorde hij een enorme hit dus met, je weet wel, dat mooie nummer dus. De naam schiet me nou niet te binnen, maar goed, dat geeft niet. We gaan meteen Oost luisteren naar het mooie stemgeluid. Hier is hij van bij ons uit Vlaanderen. Sergio.
1: Laat me even zeggen, schat. Ik heb al best wat spijt gehad. Het had echt anders kunnen gaan. Ik heb een heel dom spel gespeeld.

brengen goede muziek, hoor. Deze jongens, de Gamble Brothers. Je moet maar eens een kijkje nemen via Spotify of andere digitale kanalen. Daar vind je natuurlijk hun muziek op terug. We gaan ons terug in de tijd met deze meneer, Tony Servi. Een van zijn bescheiden hitjes vanuit de 80er jaren.

volgende gaan we terug naar de muziek van Albano en Romina Power. De hit Sempre Sempre, in het Nederlands gebracht door Yaman. Altijd, altijd.

Deze van Nilsson, een grote dame uit de muziekwereld, heeft ons ook weer om verlaten. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Ik heb het over Dolly Parton. We gaan haar grote hit nog eens draaien. Jolene.

samen met deze mooie van Wiltura Vrinden gaan we ons programma afsluiten. Ik was er weer om heel graag bij de afgelopen twee uur met deze muziekdoos. Nog veel plezier met de collega's en wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: Jij luistert na alle mooi naar Radio Groeit Ooit.
1: How do you do?

0: muzieklabyrint.
1: Peter Roland.

Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedrag

ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn. Dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan.

Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandacht.